Als dit het dingel in vinger lang en geef je de titteroe. Op een kop de hoed, een schwarzen slag en een schnabel spitzig toe. Wenn het fiedern doet, dan zit ganz still op een slange toen en lauscht. Lot mocht geschwind in deze trouw, hoe trönt er pas kunt lauscht.